0: Ja!
1: Waar laat
2: Wat is het toch heerlijk, een melodie met de Lennon Rockers of de Grascals. Ik was gewoon te Shaken Stevens of de Explosion Rockets. De Explosion Rockets komen met Hey Rosalie, men Shaken Stevens starten met Yakety Yak. Take out the paper.